geen enkel problemen. Lees de Bijbel. Lees vooral de psalmen. Geloof de Bijbel. En doe wat de Bijbel zegt. En God is altijd klaar en gereed om te doen datgene wat hij beloofd heeft. Weet je wat er staat in Psalm 103?